Je hebt een original, hij fijn je bij je, je laat zang. You know, one place I don't like? One place I will never like in life again, is where?